U heeft geluisterd naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. En dat werd gespeeld door de opdrachtgevers voor deze compositie. Fanfare de Vooruitgang Stiphout onder leiding van Bram Snieker. Deel 5 van de serie New Life on Stage werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vanavond daarin Estische koormuziek van Veljo Tormis. De Baltische landen hebben een lange koortraditie. De kwaliteit van de koren uit Estland bijvoorbeeld staat op een zeer hoog niveau. Ook componisten uit dat land weten voor koor prachtige muziek te schrijven. Een van de grote namen op dit moment is Arvo Pärt. Zijn collega Veljo Tormis is misschien minder bekend, maar tegenwoordig komt ook zijn naam vaker op concertprogramma's in Nederland voor. Veljo Tormis is een schilder met noten. Hij weet prachtige landschappen te schetsen en in zijn composities staat het beeld op de eerste plaats. Hij experimenteert met alle mogelijkheden die een koor in huis heeft om het gewenste klankeffect te bereiken. U hoort daar zo meteen een voorbeeld van. In Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, worden verschillende taferelen geschetst, zoals die van de schipper, de visser, van iemand die zijn broer verloor op zee en van afscheid nemen. Luister bijvoorbeeld hoe Tormis met mannenstemmen op fantastische wijze een wilde zee met opvliegende zwanen uitbeeldt.

U hoorde Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulud, gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja. Een ander voorbeeld van Tormis vermogen landschappen of stemmingen muzikaal uit te beelden zijn de mannenliederen. We horen er 5: Men's Song, Buntlings Song, Bethottle Visit Song, Song of the Turkish War en Dancing Song. De Svanholm Singers staan onder leiding van Sofia Söderberg-Eberhardt.

Dat waren vijf mannenliederen van Veljo Tormis, gezongen door de Svanholm Singers, onder leiding van Sofia Söderberg Eberhard. Tormis experimenteert met klank. In het volgende werk herhaalt hij een melodie gezongen door een oude vrouw, terwijl het koor hierop reageert. De compositie Voices from Tamsares Herdboy Days, heel het Tamsare Kajapulvest, dateert uit 1977. Later heeft Gavin Bryars een dergelijke compositie gemaakt met als titel Jesus' Blood Never Failed Me Yet. Voices from Tamsares Herdboy Days wordt gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja.

Van Veljo Tormis hoorde u Helet Tamsare Kaja Pulvest, Voices from Tamsare's Herdboy Days. Een ander voorbeeld van Tormis' voorliefde voor effecten, expressie en dynamiek is de compositie Curse op een Iron, Rauwa Nietmine. Hierin wordt onder meer het smeden van ijzer uitgebeeld. Tegelijkertijd vergt dit werk van het koor een zeer gedegen ademtechniek. U hoort het Estische Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Mee.

Señor, rompe nuestra curva.

U hoorde het vijfstemmige motet van Johannes Luppi, Stierps Jesse. Koorboeken werden gemaakt door een kalligraaf. Van de zes Leidse koorboeken zijn er zeker drie geschreven door Antonius de Blauwe. Die moet in heel Holland goed bekend hebben gestaan als kalligraaf, want hij heeft ook koorboeken gemaakt voor kerken in Gouda, Delft, Amsterdam en Dordrecht. Hij bewaarde waarschijnlijk afschriften van composities die hij voor een bepaald zangcollege gekalligrafeerd had, om die aan colleges in andere steden te koop aan te kunnen bieden. Uiteraard droeg deze handel bij aan de verspreiding van composities door het land. Van een van de bekendste componisten uit de 16e eeuw, Josque Després, horen we nu O Virgiu Priu Dantissima.

O Virgo Priodantissima van Josquin Desprez werd gezongen door Ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. U heeft geluisterd naar De Muzikant, vanavond met muziek uit de Renaissance, bewaard gebleven in de Leidse koorboeken. Samenstelling Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering deel 5 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De vierde cd van dit project werd opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. De meeste composities die we u laten horen zijn ook in 2004 geschreven en beleefden hun wereldpremière tijdens dit concert. Het eerste werk is van Dirk van den Niet. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde en soms zijn elementen van die scheikundestudie verwerkt in zijn composities. Zo zegt Dirk van den Niet over zijn compositie Ketenens. Wanneer de kop en de staart van een lange scheikundige keten met elkaar reageren, ontstaat een cyclische verbinding. Het kan gebeuren dat bij dergelijke ringsluitingen twee ringstructuren in elkaar haken. Het resultaat is dan een zogenaamde katenaan, aldus van den Niet. Van dit buitenmuzikale gegeven heeft hij gebruik gemaakt bij het componeren van Ketenens. De cyclische verbindingen worden uitgewerkt door diverse thema's en hun omkeringen en doorwerkingen. U hoort muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers.

Dat was Catenanes van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de 4 muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Poolman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de 7 wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u 3 delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de Colossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de Colossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

U hoorde drie delen uit The Seven Wonders of the Ancient World van Alex Poelman. De tempel van Artemis, de piramide van Cheops en de kolossus van Rhodos. Gespeeld door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Het volgende stuk is een bewerking voor fanfare van de compositie Hajj van Stephen Melillo. De bewerking werd gemaakt door Jan Nellestein. Hajj is bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die ieder jaar de Hajj verrichten, dat wil zeggen op bedevaart naar Mekka gaan. Hajj gaat over het moment voordat het werkelijke gebed begint. Het zit vol verwikkelingen, nevenavonturen, momenten van zelfbeschouwing en uitbundige dans. Het werk wordt gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL. En die afkortingen staan voor het Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Het geheel staat onder leiding van Jan Nellestein.

Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL speelde Hutch van Stephen Melillo in een bewerking van de dirigent Jan Nellestein. Overigens kan Hutch ook worden gespeeld in de combinatie blaasorkest en jazzensemble. Dan nu van Mark van Delft Spring Sinfoniette, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken Ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken Waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniette wordt uitgevoerd door het fanfareorkest TKBW FKKL.

U heeft geluisterd naar 6 grafschriften van de schoolmeester voor gemengd koor en piano, uitgevoerd door het Dietz Vocaal Ensemble, begeleid door Martin Maas op de piano. In het programma over koormuziek stond de vocale muziek van de Brabantse componist Anton Maassen centraal. En we hebben nog wat tijd over en daarin laten we ook nog een Engelstalig werk van Anton Maassen horen, Jackie Boy. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Het komende uur aandacht voor het internationale korenfestival Polyfolia. Dit festival werd gehouden van 29 oktober tot en met 2 november 2008 in Saint-Lô in Frankrijk. En het was het derde festival in deze reeks. Polyfolia is het podium voor de beste koren van over de hele wereld. Het festival is beroemd om zijn uitstekende, maar vooral ook uitdagende programmering. We laten u een selectie horen van de topkoren die er optraden. Om te beginnen het koor Entre Voces uit Venezuela met Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, die ook de dirigent is van het koor.

Entre voces uit Venezuela zong Mitumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Ren-san-na, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord, in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor, Tala, onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar De Concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Suzanne un jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Promusica onder leiding van Dénes Csábo aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklós Kosár en Joshua Gigézeu van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kocsár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Pro Musica onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor Ko Matsushita hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen en zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.

Time Is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

U heeft geluisterd naar een live-opname van de Concertzender, gemaakt op 25 april 2008 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als laatste hoorde u enkele delen uit de Mis in C groot, opus 86 van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble stonden onder leiding van José Doodkorte. En verder hoorde u Renate Arends sopraan, José Scholte-Alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. Dit concert werd georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF in samenwerking met de toonkunstkoren van Nijmegen en Amsterdam. De productie was in handen van Rolf Buis en de opname werd gemaakt door Wijnand de Groot.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur deel 2 in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. De bedoeling van het project was om componisten te stimuleren voor blaasmuziek te schrijven, juist als die componisten dat niet gewend waren. 4 componisten staan centraal in deze aflevering: Simon Burgers, Ron Ford, Frans Vermeersche en, misschien wel de bekendste van allen, Daan Manneke. We beginnen met Daan Manneke, die vooral bekend is van zijn monumentale koormuziek. Daar hebben we in het verleden bij De Muzikant al ruimschoots aandacht aan besteed. We laten u in dit programma zijn Symphonies of Wind Instruments uit 1997 horen. Het is een instrumentatie voor blazers van een werk dat Daan Manneke oorspronkelijk voor orgel schreef. Het is een hommage aan Ton de Leeuw, zijn goede vriend en leermeester. De Leeuw schreef in 1963 ook een Symphonies of Wind Instruments als eerbetoon aan Stravinsky, die eveneens een Symphonies of Wind Instruments schreef in 1920. Dat verklaart de citaten uit werk van Ton de Leeuw en Stravinsky. Maar ook Manneke's grote bewondering voor Bach is terug te horen in het stuk. Er zijn 4 delen. Prelude, Fantasy upon a few notes, Vivace like a Tarantella en Tombeau like a Sarabande. U hoort het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke. Uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder. De zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk. Zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen. Voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van Doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer, de productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, concertzender live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Drei Männerkoren, opus 10 van Hans Eisler. Ze werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hans Eisler had geen sympathie voor het burgerlijke publiek waarbij hij in eerste instantie als componist succes had geboekt. Hij zocht naar aansluiting bij de werkende klasse en wilde daarom ook in een nieuw idioom componeren. In 1995 verhuisde hij naar Berlijn. Hij had compositieles gehad van Arnold Schönberg, maar sloeg nu een heel eigen weg in. Nu 4 stukken voor gemengd koor, opus 13 uit 1928 en 1929. De tekst is van Hans Eisler zelf. De delen, Vorspruch, Gesang der Besiegten, Naturbetrachtung en Kurfürstendamm.

Vier stukken für Gemischtenchor. Voor opus 13 van Hans Eisler hoorden we. Uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hilma Tate, spreekstem. Eckhard Wagner, tenor. En Rudi Liebetrouw, slagwerk. De volgende twee mannenkoren, opus 14, schreef Hans Eisler in 1928. De première was in januari 1929 door het Berliner Schubertkoor. In het eerste lied, Bauernkrieg, gebruikt Eisler een oud lied uit de Duitse Boerenoorlog. Wir sind des Geas Schwarzer Haufen. In het tweede lied gebruikt hij een eigen tekst waarin hij het thema van de werkloosheid behandelt, maar wel vanuit een sarcastisch standpunt. Eislers uitvoeringstip is: dit lied zingt men met een sigaret in de mond, handen in de broekzak en een uitgezakte lichaamshouding.

Ja, dat waren Zwei Männerchöre, opus 14 van Hans Eisler. Uitgevoerd door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig. In navolging van het vorige stuk kunt u zich bij het volgende werk van Hans Eisler ook een niet-alledaagse zanghouding verwachten. Het heet Auf den Straßen zu singen en het kreeg als beschrijving mee Mietreisendes Agitationsstück in beschwingten Marschtempo. Het werd in 1929 voor het eerst uitgevoerd.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrau slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot

dit is de Concertzender, met twee mannenkoren, Opus 17, van Hans Eisler, met onder andere Anstelle ein Grabrede. In Opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van Opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, Opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Liebe alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radio Orkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckhard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage. Enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn, ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit drie delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het Fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven, de ontwikkeling van de een na de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emploi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Dat was The Dream of Oengus van de Duitse componist Rolf Rudin. Alle stukken van het afgelopen uur werden uitgevoerd door het Amerikaanse harmonieorkest The North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon en komen van hun cd Dreamcatchers. De samenstelling van dit programma werd gedaan door Katrijn Kuipers. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek was in handen van Henk Laschuit.

Dit is de Concertzender met De Muzikant, het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag muziek uit de jaren 70 en begin jaren 80 van Nederlandse componisten. Piep, tuut, knars is een omschrijving van wat in de jaren 70 als hoogste cultuurgoed werd beschouwd door een klein groepje elitaire componisten. In de kast van de Concertzender vonden we een LP van Doornemus met muziek gecomponeerd voor harmonieorkest door Louis Andriessen, Kees van Baren, Geert van Keulen en Willem Breuker. Op de hoestekst is te lezen dat het voor het eerst is dat een dergelijke plaat is uitgegeven, want harmoniemuziek werd lange tijd niet serieus genomen door de jongens van Tomaat.

Met name de begeleidende tekst bij het stuk van Willem Breuker, door hem zelf geschreven, is ronduit beledigend te noemen voor de sector blaasmuziek. En de minachting van enkele componisten voor deze orkestvorm is ook een kenmerk voor de jaren 70. Al met al hebben we een tijdsdocument te pakken, zeker wanneer je de vergelijking maakt met huidige componisten die met veel plezier en kunde voor blaasorkesten schrijven. Dat laatste mogen we trouwens Louis Andriessen niet ontzeggen, van wie op deze LP de compositie Symphonies of the Netherlands staat, geschreven in de voor hem kenmerkende Hoquetes-stijl. U hoort harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen.

van deze LP dat hij zijn werk aan bijna geen enkel orkest kon slijten omdat, citaat, die stomme sukkels het een kannibalistisch stuk vinden en elk excuus aanwenden om het niet te moeten uitvoeren. Aan het eind van dit programma laten we u zijn stuk horen. Eerst kunt u gaan luisteren naar Kees van Barens Partita uit 1953. Dit stuk is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is gemiddeld 20 jaar eerder geschreven dan de andere stukken op de plaat. Van Baren maakt goed gebruik van het rijke klankpalet van het blaasorkest en schrijft redelijk tonaal wanneer hij voor niet-professionele ensembles opdrachten krijgt. Dat werd hem trouwens door anderen in de jaren 70 weer verweten. Kortom, het is een heel ander stuk dan we zojuist hebben gehoord. De partita is opgebouwd als een barokke suite met verschillende dansvormen, achtereenvolgens intrada, bourrées, sarabande en gigue. De harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel staat onder leiding van Hans Klerks.

Harmonie, oefening en uitspanning Beek en Donk, onder leiding van Heinz Friesen met Symphonies of the Netherlands van Louis Andriessen. Een opname gemaakt door KRO en NOS en aan Donemus beschikbaar gesteld voor deze LP met Nederlandse muziek voor harmonieorkest. Willem Breuker schrijft op de hoes

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulens compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonde mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker, in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers-LP Wind Band Compositions. En het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorden. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

Dat waren de reizen van Gulliver, Les Voyages de Gulliver, van de jonge componist Maxime Olliot. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Ze hebben nog een tweede nieuwe compositie gespeeld vorig jaar op 2 december in de Vereniging in Nijmegen. En dat was het stuk Paris Sketches van Martin Allaby. Paris Sketches is een eerbetoon aan de stad Parijs. Door het hele werk spelen de klokken van Parijs een belangrijke rol. Het eerste deel is Saint-Germain-des-Prés. Het Quartier Latin is beroemd om de artistieke verenigingen en dito levensstijl. De stad ontwaakt met altijd aanwezige klokken. Het tweede deel, Pigalle, is een burlesque waarvan de componist zelf zegt Stravinsky ontmoet Prokofjev. Deel 3 is Père Lachaise, de grootste begraafplaats van de stad. De geest van de gymnopédie van Satie wordt opgeroepen, een stemming van zachtheid en verfijning. En tot slot Les Halles, het oude marktgebied van Parijs. Een snelle, virtuose finale met citaten uit het Te Deum van Berlioz, die in 1855 in een kerk in Les Halles in première ging.

Paris Sketches van Martin Ellerby. Gespeeld door Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Willem van Zee. En dat deden ze tijdens het Herfstwindconcert op 2 december 2007 in de Vereniging in Nijmegen. Dit jaar heeft ook alweer een aantal concerten plaatsgevonden in de nieuwe serie van Herfstwind. We hopen u daar binnenkort ook weer opnames van te kunnen laten horen. Wilt u zelf nog naar een concert? Dat kan op 7 december in de Vereniging in Nijmegen om 2:30 middags. Daar treden op Harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel en Harmonie Oefening en Uitspanning Beek en Donk. Twee andere orkesten, Philharmonie Gelre en Fanfare Sint-Cecilia Millingen aan de Rijn, geven een concert in Arnhem, ook op 7 december en om 2:30 in Musis Sacrum. Zij brengen een wereldpremière van Kees Schonebeek. Vanavond vindt ook een concert plaats in de serie Herfstwind en wel in de Hanzehof in Zutphen. Daar speelt het fanfarekorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens, werk van de Gelderse componist Harry Jansen. We laten u nu alvast wat van zijn werk horen. Concerto voor Fanfare Band uit 2003, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdamse Conservatorium.

Ja, dat was Concerto voor Fanfare Band van Harry Jansen. En dit werk werd uitgevoerd door het Symfonisch Blaasorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Jos van der Seijden. Zometeen laten zij ook nog een stukje horen van Memorial van Giel Meijering. De muzikant stond deze keer in het teken van Herfstwind, een initiatief voor de blaasmuziek, georganiseerd door Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI te Arnhem. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Daarin vandaag werk van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. U kunt gaan luisteren naar zijn groots opgezette werk De Mythe van Sampo voor mannenkoor, solisten en tape. Eino Juhani Rautavaara werd geboren in 1928. Hij is momenteel een van de belangrijkste Finse componisten. Gedurende zijn carrière heeft hij veel verschillende compositiestijlen uitgeprobeerd, van neoclassiek tot 12-toontechniek. Sinds de jaren 70 ontwikkelde hij vooral een eigen stijl. Bij ons is hij inmiddels bekend door de vele koorwerken die hij schreef en die bij diverse kamerkoren op het repertoire staan. Het muzikaal-dramatische werk De Mythe van Sampo componeerde Rautavaara in 1982 op verzoek van het Helsinki Universiteitskoor. De Mythe van Sampo is een dramatisch werk gebaseerd op het Fins-middeleeuwse epische gedicht Kalevala. De mythe speelt zich af in de periode van de Vikingen in de 8e en 9e eeuw na Christus. De drie solisten zingen de rol van de drie helden, Lemminkainen, Venemöne en Ilmarinen. Alle drie streven ze naar het bezit van de Sampo, een ongeïdentificeerd wapen dat tot ongekende macht kan leiden. Het koor speelt verschillende rollen in dit verhaal. Zo is het soms achtergrond, of zijn ze de roeiers in het vikingschip, of stellen ze het Noordland voor, daar waar de Sampo zijn mysterieus vuur uitstraalt. Het gebruik van elektronische muziek op tape heeft de bedoeling het epische karakter van het stuk te versterken. De Mythe van Sampo wordt uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijöki. Solisten zijn de tenor Tom Nieman, in de rol van Lemminkainen de bariton Sauli Tiilikainen, in de rol van Venemöne bas-bariton Antti Suhonen, in de rol van Ilmarinen.

Yummy cat food.

0: Sott'arco in colma annesti.
1: Io tu levi poi ancursi.

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Ijoki. En de solisten waren Tom Nieman in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Meune en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en een cd Made in Belgium die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Maarten Nietza van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Rost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Guisson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen honderden doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

14 buimen op 140 vierkante meter. Waren ze een viever en twee viburnumstruik. En als ze

steeds dat bijnske. Dan zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loesteren we naar het loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

barzelt van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooiend. En dan zijn er bieden ze van die kleine dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken de gaan van wat loopt dat gekke ventie toch rond.

Verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jongde weer als aad, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik even zingen, dan morgen een liedje toch.

G. Reinders zong het Feurior met harmonie de Volksgalm uit Ziegen-Zussen-Bolder en Den Haaf met de Koninklijke Harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

snapte pas wie het soort toen hij die eiwaterschapskaart had gekocht. 1880, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Vonderwaterzorg. Hij zag kinderkiegen zijn wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik vond het al zoet typisch wie ik ten ooit mens door in de gaten kreeg. De heur zit, onze paard, ik kom het helden, dat ik al de helden. En hij zag, kijk toch, op het krutspunt stond vroeger een krutsbeeld van onze leven hier. En let maar eens op, de ooit mens, als hij dan even fietst, de heft zijn hoofd op, elke keer.

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint-Jozefshow. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag. Vroeger hadden ze allemaal het kruidsbeeld van onze leven hier.

een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoen. En ene keer liep mijn pap

Now door in that dub. Is nu nooit meer processie. Dat veld waar mijn zuster bloemen plocht. Is nu een Willem-Alexander in de

Je hoorde het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint Michael van Thorn en de fanfare Sint Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Bluesmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale top 2000 bereikt. In zijn nieuwe programma staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad Wäre mit dich. Oud worden met jou. En daarna Hier staan ik weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

persoon dan mijn gebeden. En ik zeg, nu kou ik mij die een persoon stand. Maar na al die jaren weet de vuur van wanten. En ik zal op dich wachten in het leuke restaurant. Met een lekker fles van Gert. Om weer te vieren dat ik weer.

een dag gelukkig. Hij is niet dood. Ik heb hem lekker warm omgestoken.

gaat weer met dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs en Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlutingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie, Sittard, onder leiding van Jacques Klaasens.

terug om 9 uur. Hoor ze heen van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geer zelfs

De laatste klein zelf, er steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk, dadelijk, kijk.

0: Dat was Schlootingsteed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: terug om 9 uur. Hoor ze van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geer zelfs.
1: Dit is de Concertzender met De Muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassband kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brass Band van Rob Goorhuis, gespeeld door Brass Band De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brass Band kampioenschappen in Kerkrade. Brass Band De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rieks van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugdfanfareorkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in de Waldzang. Rieks van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van de Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese Brass Band kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Onder leiding van Rix van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philip Spark op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brassbands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

U hoorde Strathcairn, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Pastime with Good Company, een thema van Hendrik de VIII, bewerkt door Philip Spark voor Harmonieorkest en gespeeld door het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober. Al snel na zijn eerste composities voor blaasorkest werd duidelijk dat dit de uiteindelijke passie van Philip Spark zou worden. De ene opdracht voor een compositie volgde op de andere. Bevriende klarinettiste Linda Merrick mocht in tegenstelling tot andere opdrachtgevers wel bij Philip Spark over de schouders meekijken. Zij adviseerde hem over de technische moeilijkheden van het instrument en het leggen van accenten. Dat leidde tot het driedelige Clarinet Concerto. Linda Merrick speelt het hier samen met het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over 2 weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Vandaag in De Muzikant, composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Als eerste hoort u El Meo Layo, mijn grootvader. Het is een frisse, vrolijke pasacalle, gespeeld door het Spaanse orkest Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree.

Ferrer Ferran hoorde u en de compositie El Meo Ilayo. Gespeeld door de Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Ferrer Ferran is het pseudoniem van Fernando Ferrer Martinez, geboren in Valencia in 1966. Hij is een muziekpedagoog, dirigent, pianist, slagwerker en componist. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor harmonieorkest. Ferrer Ferran had als 15-jarige al de diploma's voor piano, kamermuziek en slagwerk. Hij studeerde behalve in Spanje ook aan de Royal College of Music in Londen en in Hongarije. Tegenwoordig doseert hij zelf aan diverse conservatoria in Spanje. Daarnaast is hij nog actief als dirigent van vooral Zuid-Spaanse harmonieorkesten. Voor zijn composities kreeg hij talrijke prijzen en onderscheidingen. Inmiddels zijn meerdere werken van hem op cd uitgekomen, onder andere bij het Nederlandse label Worldwind Music. Heel recent verscheen daar de nieuwste cd met werk van Ferrer Ferran, La Torre de Hercules. En twee grotere composities daarvan laten we nu horen. Suite Synchronica, of waarschijnlijk moet je zeggen Suite Synchronica, en als tweede Geierhorn. De Suite Synchronica heeft als merkwaardige subtitel beschrijvende suite voor orkest. De toelichting is zo mogelijk nog vreemder. De compositie beoogt de geschiedenis voor te stellen van de honderd jaren die nodig zijn om een culturele maatschappij tot stand te brengen op basis van muziek. Tja, de Suite Synchronica bevat passages uit partituren uit de geschiedenis van het orkest, de Banda Municipal de A Coruña. Er zitten citaten in van Bizet en Frans von Suppé. Het 20 minuten durend werk bevat 3 delen. Somni Compartit, Elegia en Cap al Centenari.

Dit was Ave van August de Boek, de processiemars voor de plechtige ommegang in Merchtum. Met de carrière van de Boek gaat het goed. Van 1909 tot 1920 werkte hij als professor harmonieleer aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen. Daarna nog, tot 1926, aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. En zijn muzikale loopbaan wordt bekroond met de functie van directeur van het Stedelijk Conservatorium in Mechelen. Van 1921 tot 1930. Blijkbaar weet hij daarna wat meer tijd voor het componeren vrij te maken. En dat blijkt onder meer uit zijn ouverture Vrijheidsgeest uit 1935.

Vrijheidsgeest van August de Boek, gespeeld door de brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek was goed bevriend met Paul Gilson. Volgens sommigen was hij compositorisch gezien een leerling van hem, maar daar bestaat discussie over. Paul Gilson was het erom te doen de blaasmuziek op een hoger pijl te krijgen. Leerlingen die hem daarin gevolgd waren, hadden zich verzameld onder de naam synthesisten, maar daar hoorde August de Boek niet bij. De Boek schreef een 30-tal originele werken voor blaasorkest, vooral om zijn vrienden in de plaatselijke harmonie en fanfare van Merchtem een plezier te doen. De werken van de Boek voor blaasorkest zijn pretentieloos. Ze vinden hun oorsprong in het landelijke milieu van zijn geboortedorp, zoals de volgende twee stukjes: Wals en het naar een beroemd Brussels bier verwijzend Geuzenlambiek.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het Conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Falaine, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato Vivace, Wals van La Falaine, door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, omleiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boek, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boek, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

En zo klonk de etude 2 van Wil Offermans, gespeeld door Maaike van Sane. Ik zei het al, dit is De Muzikant. En De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici. Vandaag een derde en laatste programma in een korte serie Hollandse Nieuwe. Vandaag met opnames gemaakt op de muziekschool De Muzen in Veenendaal op 24 november afgelopen jaar. Die concerten werden georganiseerd door Kunstfactor, het Landelijk Sectorinstituut voor de Amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Voor jonge leerlingen wordt veel muziek geschreven door docenten van de muziekschool zelf. Dat hebben we in de uitzending een maand geleden van de muziekschool in Sittard gemerkt. Vrijwel alle stukken daar waren van eigen lokale bodem. En in Veenendaal komt ook werk van andere componisten aan de orde, maar eerst horen we werk van Frans van Geffen, dwarsfluitdocent daar in Veenendaal. Samen met Pip van Steen en Wil Derks maakte Frans van Geffen het boek Dino gaat op reis. Frans van Geffen werd na zijn opleiding aan het Conservatorium Arnhem ook reparateur en importeur van fluiten. En hij is de uitvinder en producent van de Dino-fluit voor kinderen. Het boek Dino gaat op reis bevat 19 speelstukken voor 2 fluiten met akkoordbegeleiding. Het is voorzien van illustraties en een begeleidings-cd. En bij elk lied is een rijk verhaal over de wereldreis die Dino maakt op zoek naar een kameraadje dat ook fluit kan spelen. We laten u 3 deeltjes horen. Parade in Curaçao, Krishna en Dini Song. Ze worden gespeeld door fluitisten Janine Boot, Anne-Marie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen. De begeleiding is voor Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard.

En dit was werk van Frans van Geffen, Wil Derks en Pip van Steen. Gespeeld door Janine Boot, Annemarie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen op fluit. Verder Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard. Op 24 november klonk er in Veenendaal ook veel pianomuziek. Zoals de Serenade uit 1950 van Hendrik Andriessen. Van Hendrik Andriessen hoort u uit zijn 6 eenvoudige pianostukken het deel 2. Het is een pianowerkje wat hij schreef voor zijn dochter Cecilia Andriessen. Maar we beginnen met de Serenade, die wordt nu gespeeld door Lianne Versluis. Daarna nummer 2 van de 6 eenvoudige pianostukken door Anne Fleur Postma.

Van Hendrik Andriessen hoorde u Serenade, gespeeld door Lianne Versluis. En tot slot deel 2 uit 6 eenvoudige pianostukken, gespeeld door Anne Fleur Postma. Heel anders van sfeer zijn de pianostukken voor piano vierhandig van Gerard Hengelveld, die nu gespeeld worden door jonge leerlingen van muziekschool De Muzen uit Veenendaal. Gerard Hengelveld's 10 Rhythmical Dances verscheen in 1960. Wouter Nieuwenhuizen en Wilna te Groen spelen hieruit wals en rumba. De samba en de Spaanse dans worden gespeeld door Elisa van der Maas en Wilna te Groen. En de Spaanse dans komt uit de serie 10 Folk and Rhythmical Dances, gecomponeerd in 1962.

pianostukken uit de jaren 60 van de vorige eeuw van Gerard Hengelveld. Gespeeld door Wouter Nieuwenhuizen, Elisa van der Maas en Wilna te Groen. Dan nu aandacht voor Cor van Meteren. Hij werd geboren in 1934 en studeerde accordeon en klassieke gitaar aan het conservatorium in Utrecht. Moderne en originele accordeonmuziek werd in de jaren 60 nog niet erg gewaardeerd. Maar door de radio-uitzendingen en opbouwende artikelen in het tijdschrift voor accordeonisten Samenspel werd hij zeer gestimuleerd om te blijven componeren. Zoals Minimal Studies A, B en C voor accordeonorkest. Geïnspireerd op de stijlen van Philip Glass en Steve Reich. Het wordt uitgevoerd door het accordeonquintet. Dat bestaat uit Jasper Kampman, Rick van der Graaf, Willemijn Veen, Jaldert Veldman en Hans van Schuppen.